Kom sing naar binnen, kom sing naar binnen, kom sing naar binnen, kom sing naar binnen, kom sing naar binnen, kom sing naar binnen.